Wat applaus, Jan van Leiden! Zal ik weer eens plaats van je zien met Pat Zipslap? Yes, geen stavette te doen, voilà.